Slim. Cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, cog, c